0: met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: gemaakt of vrij. Zing een liedje voor.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

nacht als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: zou het willen doen. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-doom in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Het gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden. En ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en met vrienden. Ik blijf

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-doom in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Hey Ya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: En alleen de meisjes. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
2: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
4: Ik ben Karen.
5: Ik ben Christel.
6: Ik ben Kathleen.
7: Voor altijd jullie K3.
2: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaan soms weken, maanden voorbij. We hebben het te druk met onszelf.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In Utrecht is gisteravond een ernstig ongeluk gebeurd in Overvecht. Op de Darwindreef botsten een automobilist en een taxichauffeur op elkaar, met veel schade aan de wagens tot gevolg. Het dak van de taxi werd opengeknipt om een inzittende eruit te halen. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met andere inzittenden gaat is niet bekend en de toedracht wordt onderzocht. De politie heeft gisteren een automobilist aangehouden die met 240 km per uur over de A2 reed. Het rijbewijs van de bestuurder is ingenomen en ook is hij zijn Mercedes voorlopig kwijt. De man werd geflitst op een plek waar 100 km per uur is toegestaan en daarna negeerde hij een stopteken van de politie ter hoogte van Nieuwegein en ging hij er vandoor. Uiteindelijk werd de auto in Houten teruggevonden zonder iemand erin. De verdachte werd later gezien in een andere auto en is aangehouden. Een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad lijkt het wel wat om nachtclubs een culturele status te geven. Clubs lopen tegen verschillende problemen aan, zoals stijgende prijzen en klachten uit de buurt. Met een culturele status worden clubs daar beter tegen beschermd, is het idee. Daarom stelde D66 samen met 5 andere partijen raadsvragen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ze hebben het idee overigens niet zelf bedacht, dat komt uit Duitsland. Een pendeldienst tussen Utrecht en De Bilt moet jongeren met de natuur in aanraking brengen. Dit weekend reed het busje voor het eerst van het Domplein naar De Bilt. En door de natuur in te gaan kunnen stressklachten bij de deelnemers verminderen. Het gaat om jongeren die uit zichzelf niet snel het bos ingaan voor ontspanning. De hele maand juni rijdt het busje op zondag vanuit de stad naar landgoed Beerschoten. In het bos kunnen de deelnemers zelf wandelen of meedoen aan opdrachten. Het weer dan, af en toe zon, maar ook bewolking en vanmiddag een paar buien. Het wordt maximaal 21 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
5: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
4: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
6: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
4: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
7: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, Kain en Abel had je. De eerste zonen volgens de legende van Adam en Eva, de eerste twee mensen. Hij was de eerste vermoorde mens, om het zo maar eens te zeggen. Het liep niet goed met hem af, met de band. Ach ja, die is er nog. Goedemorgen, het is maandag 8 juni. Met twee leuke informatie uit de stad Utrecht en een hele race op lekkere muziek. Wat een info allemaal. Hier is Roxy Dekker.

Roxy Dekker en de Satisfyer. Een hele goede morgen en fijn dat je erbij bent bij Bingo FM. Het is weer maandag en het is op dit moment een graadje of 13. We gaan zo de 21 graden aantikken. Ik zat gisteren te kijken op een weerman die ik volg op internet, Mark Putto. Een beetje een rare man die vaak heel erg gelijk heeft. Die zegt, nou, volgende week gaan we echt naar de 30 à 35 graden. Ben toch heel erg benieuwd. Voorlopig vandaag en deze week nog redelijk weer. Want vandaag gaan we de 21 graden aantikken. En dan dinsdag, woensdag, donderdag wordt er 17 graden voorspeld. Nou ja, vandaag wordt de bewolking dik. Het voelt broeierig aan. Ik zei, kijk met de schuin nog naar buiten. Ja, het is zo half om half op dit moment. Aan het eind van de middag dan trekken buien vanuit het westen over het hele land. En we moeten waarschijnlijk rekening houden bij Kevin met een drukke avondspits. Maar ja, er is van alles voorspeld. Afgelopen weekend ook weer, daar ga ik het zo met je over hebben. En het viel op zich toch wel weer redelijk mee. Even kijken naar de situatie op de weg, de A2. 4 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en de Leidse Rijn tunnel. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Woerden en de Meren. En de A27 Breda Utrecht richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En dat zijn de belangrijkste files op dit moment. Het is maandag. Gauw beginnen weer met muziek. Walter Kroes. Misschien ga je het wel rijden vandaag. De route is van mij.

Walter Kroes en Ruta Soleil. Zo, hoe was je weekend? Heb je een lekker weekend achter de rug? Eerste weekend van de maand juni. En we gaan er weer de flink tegenaan. Misschien dat je vrij bent, dat kan ook. Misschien ben je al lang aan het werk. Misschien ga je deze week een heleboel doen. Misschien heb je een heleboel gepland. Het is wat minder weer dan de afgelopen paar weken. Maar dan nog blijft het heel goed weer, hoor. Ja, het was ook wat regenachtig tijdens de Pride. Straks na het nieuws van 8:30 laat ik je wat uitgebreider nieuws horen over de Pride. Er was afgelopen weekend weer in de binnenstad heel veel mensen aanwezig. En ook onze eigen Lawrence en Timo, die waren op pad. En Menno heeft een uitzending gedaan rondom de Pride. Hartstikke leuk. Heel veel muziek in de aanbieding op deze maandag. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Ik weet niet wat je hebt gedaan. Het was van dat weer. Alle seizoenen hebben we zo'n beetje gehad. Behalve de winter. Het was af en toe een beetje herfst, af en toe een beetje zomer. En dat gaan we deze komende weken ook hebben. Ach ja, maakt allemaal verder niks uit. Ik hoop dat je heerlijk door het weekend heen bent gekomen. Ik weet niet wat je hebt gedaan. Misschien ben je naar de camping geweest. Misschien ben je naar voorstellingen geweest. Dat is allemaal mogelijk. Misschien ben je naar optredens geweest. Zoals bijvoorbeeld de Pride. Want dat was één doorlopende voorstelling met mensen. Ik hoop dat je weer lekker bezig bent met alle dingen waar je op maandag altijd je planningen maakt voor de rest van de week. Ik ben bij je tot 10:00. Ik heb nog wat nieuwtjes uit de stad. Onder andere over visdeurbel.nl. Ja, dat is er ook nog steeds. En een aantal jochies die op Oud-Amelisweert op natuurexpositie gingen in 1966. Moet je nagaan. Dat allemaal in deze aflevering van de ochtendshow. Hier is Mike Versteeg om mee te beginnen. Een nieuwe single van deze exploitant van een restaurant bij de Wilgenplas. Ja, dan noem ik het bijna. Maar het is geen reclame, want het is bij de Wilgenplas. En zo heet het restaurant volgens mij ook. En hij doet daar heel veel leuke Nederlandstalige dingetjes ook organiseren. Hij heeft een nieuwe single uit. Hartslag van je heupen. Die draait

De bankzitter is een multimiljonair, inderdaad. Ik zit net een croissantje hamkaas weg te hakken. En ik lees dat de gemeente afgelopen donderdag de Plant-Based Treaty heeft ondertekend. Oftewel een overeenkomst gebaseerd op planten. Met deze internationale overeenkomst spreekt de gemeente haar steun uit voor duurzamere voedselsystemen. En dat de ecosystemen ook beschermd worden. En dat het bijdraagt aan de gezonde leefomgeving. En door de ondertekening zet Utrecht verder in op het stimuleren van plantaardige en lokaal geproduceerde voeding. Nou, kijk eens aan. Ook wordt het aanbod van plantaardige producten binnen de catering van verschillende kantoorlocaties uitgebreid. Oh, ik doe dat ook wel af en toe, hoor. Denk ik wel eens bij mezelf. Ik neem vegetarische leverworst of vegetarische zalm. Best te knagen, maar om dat nou in een soort overeenkomst te gooien. Nou ja, de gemeente die doet dat. Die zeggen, we blijven werken aan lokaal, gezond en duurzaam voedselsysteem. En daarbij ligt de focus onder meer op het terugdringen van voedselverspilling en het hergebruik van voedselresten. Oh. En met de ondertekening sluit Utrecht zich aan bij andere Nederlandse gemeenten. Die hebben dat ook gedaan, waaronder Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Haarlem, Almere en Arnhem. De Plant-Based Treaty is gebaseerd op 3 kernprincipes. Voorkomen van verergering van het probleem, inzetten op verandering en actief herstel. Houdt in dat er geen uitbreiding zou moeten komen van intensieve veehouderijen. Waarom de gemeente zich daarmee bemoeit, weet ik ook niet. Het is maar raadsel, maar goed. Wordt actief ingezet op de overgang naar een meer plantaardig voedselsysteem. Dat is helemaal niet erg. Dat kan alleen maar goed zijn. En er wordt geïnvesteerd in herbebossing. Nou, dat is ook altijd fantastisch. Wij zijn enorm trots dat Utrecht zich aansluit daarbij, zegt Lisette Weusternink. Zij is campagnecoördinator van de Plant-Based Treaty Nederland. Nou, en Utrecht is al jaren een voorloper op het gebied van duurzaamheid, zegt ze. En gezondheidsbevordering. Dus deze stap past perfect bij de ambitieuze koers die de stad al jaren voert. Tot je het maar weet. Hier is het goede doel. Hou van mij.

0: verleden tijd.
1: Nou man, dat zal ik hebben uitgerust al die concerten in de Gelderdome. Susanne Freke en Verleden Tijd. We gaan het nieuws met een nieuwe single van Gerrit Schneider. Wij steunen hem al een tijdje. Hier is Cubaanse Café. Tot zo. En ik heb zo weer een klassieke voor je. Oh, van een dame die gevlucht is uit Nederland. Helaas. Ik mag er niet zo, maar dat is ook nergens voor nodig, weet je wel.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemorgen. In Utrecht is gisteravond een ernstig ongeluk gebeurd in Overvecht. Op de Darwindreef botsten een automobilist en een taxichauffeur op elkaar, met veel schade aan de wagens tot gevolg. Het dak van de taxi werd opengeknipt om een inzittende eruit te halen. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met andere inzittenden gaat is niet bekend en de toedracht wordt onderzocht. De politie heeft gisteren een automobilist aangehouden die met 240 km per uur over de A2 reed. Het rijbewijs van de bestuurder is ingenomen en ook is hij zijn Mercedes voorlopig kwijt. De man werd geflitst op een plek waar 100 km per uur is toegestaan en daarna negeerde hij een stopteken van de politie ter hoogte van Nieuwegein en ging hij er vandoor. Uiteindelijk werd de auto in Houten teruggevonden zonder iemand erin. De verdachte werd later gezien in een andere auto en is aangehouden. Een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad lijkt het wel wat om nachtclubs een culturele status te geven. Clubs lopen tegen verschillende problemen aan, zoals stijgende prijzen en klachten uit de buurt. Met een culturele status worden clubs daar beter tegen beschermd, is het idee. Daarom stelde D66 samen met 5 andere partijen raadsvragen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ze hebben het idee overigens niet zelf bedacht, dat komt uit Duitsland. Een pendeldienst tussen Utrecht en De Bilt moet jongeren met de natuur in aanraking brengen. Dit weekend reed het busje voor het eerst van het Domplein naar De Bilt. En door de natuur in te gaan kunnen stressklachten bij de deelnemers verminderen. Het gaat om jongeren die uit zichzelf niet snel het bos ingaan voor ontspanning. De hele maand juni rijdt het busje op zondag vanuit de stad naar landgoed Beerschoten. In het bos kunnen de deelnemers zelf wandelen of meedoen aan opdrachten. Het weer dan, af en toe zon, maar ook bewolking en vanmiddag een paar buien. Het wordt maximaal 21 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: drie andere nummer 1 met het Eurovisie Songfestival. Ze weg uit Nederland, tenminste, ze heeft afscheid genomen. En ik vind de reden echt verschrikkelijk. Maar goed, ze dacht bij zichzelf, ik ben al die protesten tegen mij persoonlijk zat. En dat was ook een rare actie. Vreemde, schreeuwende mensen. Met de raarste dingen werd ze geconfronteerd. En zei, weet je, ja, mijn kleinzoon is inderdaad soldaat in Israël. En ik ga nou naar Israël, want ja, dat is een heel leuk land om te wonen. Het is ook niet ideaal, maar ik ben Nederland een beetje zat. Ze heeft haar afscheid genomen in een programma op SBS6, het middagprogramma. En haar laatste interview en optreden had ze in het Schiller Theater in Utrecht als artiest. En daar heeft ze de laatste keer, voor de laatste keer, de Troubadour gezongen. En het schijnt heel emotioneel geweest te zijn. In het theater van Steef. Bij het Schiller Theater waren veel artiesten hun carrière beginnen. Heeft zij haar carrière geëindigd. Beetje raar verhalen met Lenny Koeber. Nou ja, ik vind het raar hoor, in ieder geval. Ik heb haar één keer mogen interviewen. Ik vond het niet zo'n hele aardige dame, eerlijk gezegd. Ze was een beetje vaag, maar ja, daar heeft iedereen recht op. Elke artiest, en ik ben dat ook af en toe. Wij klikten niet zo, maar dat geeft verder niks. Want het gaat niet om haar artiestenbestaan en wat ze allemaal heeft gepresteerd. En dat is een hoop. Lenny Koer en de Troubadour horen hier bij Bingo FM op deze maandag. Ik heb Tino Martin, Jonge Dom, ik heb Zoetjaran en Luna, een nieuwe single, Twin. Hartstikke leuk, maar ik begin met Hazes en Mart. En zij is van mij.
1: Hey Mart, deze is van mij.

Lekker liedje. Zij is van mij hier bij Bingo FM. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even gauw doen. Valt allemaal reuze mee op deze maandag, hoor. De A2, 3 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Bodegraven en Woerden. En dan heb ik alle hele grote files wel gehad. Behalve de A27 Breda richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. Het is echt te doen. Echt heel erg goed te doen. Hier is een nieuwe single van Zoe Tal.

0: Martin en Martin en Jong en Don. Nou, Jong en Don waren de mensen helemaal niet tijdens de Pride dit weekend. Dat was weer afgelopen zaterdag. Hè. Binnenstad was gevuld met boten en mensen. Er kwamen heel veel mensen kijken die op die boten stonden. En de zoveelste Pride was een feit in Utrecht. Voor de laatste keer georganiseerd door Allard Kalf. Dit jaar overgenomen door een nieuwe voorzitter. Wij waren er ook bij. De collega's van RTV Utrecht waren erbij met TV en radio. Radio M. En natuurlijk hadden wij een uitzending. Menno Otke die zat bij ons in de studio. En Lawrence, Nicolaas en Timo die liepen rond door de stad. Timo die sprak een mevrouw, volgens mij uit Nieuwegein. Timo.
1: Hallo. Hey
2: Menno, goedemiddag.
1: Hallo.
3: Hey, heb je een lekkere sfeerimpressie voor ons?
2: Hallo. Ja, kijk. Ja, ik heb een sfeerimpressie inderdaad. We zijn iets meer uit de binnenstad afgeweken, want we hadden slecht bereik daar. Dus ik zit een beetje rond te kijken. Bij de ganzenmarkt is het best wel rustig, maar mensen zijn er wel.
3: Ja.
2: Dus ik ga even kijken wat mensen kan aanspreken.
3: Ja, doe dat eens.
2: Even kijken. Ja, oké. Okay. Hallo mevrouw, goedemiddag. Mag ik u wat vragen stellen?
4: Wat zegt u?
2: Mag ik u wat vragen stellen?
4: Ja.
2: Oké, okay. We zijn van Bingo FM en vandaag vieren we de Pride natuurlijk.
4: Klopt.
2: Wat
4: voor, mij de eerste keer.
2: Voor jou de eerste keer ook?
4: Ja, ik was even nieuwsgierig. Gewoon in Nieuwegein en ik dacht, nou dan ga ik even fietsen.
0: Nou ja, en dan pak je de fiets en dan ga je gewoon even kijken. Het was op de tv ook een heel groot feest. Er was een totale terugblik te zien op Bingo FM uiteindelijk. Maar er was een live-uitzending vanaf de botenparade. Die ging van de Singel onder Hoogkaterijnen door. En dan via de Weertsingel richting de Oudegracht. Dat was hartstikke leuk. Een van de boten was de boten van de NS. Die waren hartstikke belangrijk. Want bij de NS kon je ook onder andere omkleden. Zo klonk dat op de tv afgelopen zaterdag. Alles van live, dus een beetje improviseren.
5: Kijk, langs de boot hangt ook de banner van de voorstelling. Die gaan ze volgens mij eind dit... Kijk, ja, 18 tot en met 20 juni gaan ze spelen.
6: Kan hij in de agenda erbij natuurlijk. Ja. En allemaal mooie engeltjes op de boot natuurlijk. Ik ben benieuwd hoeveel er vandaag van engeltjes naar bengeltjes gaan veranderen. door de dag heen.
5: En ik ben ook heel benieuwd hoeveel van die vleugeltjes het sneuvelen vandaag.
6: Ik heb het idee dat er flink wat veren in de kant liggen. En kijk, op de kant is het ook een flink veer.
0: Ja, hartstikke druk. Heel gezellig.
6: En hier zien we boot nummer 13. Toch wel een van de belangrijkste boten. Want ik denk dat ongeveer de helft van de bezoekers van Utrecht Pride vandaag met hun is gekomen. Namelijk Trainbow, NS en ProRail. Zij willen uitdragen dat ze heel erg trots zijn op hun LHBTIQ-medewerkers. En inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel staat van de twee spoorbedrijven.
0: Nou, en de NS die had ook een boot. Er waren heel veel boten die door de Oudegracht gingen. Het hield niet op bij de botenparade. Want er zijn nog heel veel feesten geweest in de binnenstad. En het was de Pride 2026. Hoe leuk is dat? Je kunt het allemaal terugkijken. En je kunt het ook terugluisteren bij de luisterpagina van Bingo FM. Daar hoor je onze Lawrence en je hoort Timo verslag doen. En Menno met zijn uitzending. Bij de collega's van M waren er mensen in de uitzending. En de tv-uitzending kun je terugkijken op de pagina van Bingo FM. Als je dat leuk vindt. Hier is de dijk en bloedend hart.

Dat ik een bloedend hart hoorde hier bij Bingo. En de Pride hadden we het over, hè? De Pride Utrecht. Heel veel leuke reacties hoor trouwens. En een paar reacties waarvan je denkt, nou, daar schrik ik van. En dan denk je bij jezelf, zo'n Pride is nog wel hartstikke nodig. En een paar reacties waarvan je denkt, nou, daar schrik ik van. En dan denk je bij jezelf, zo'n Pride is nog wel hartstikke nodig met sommige opmerkingen. Nou ja, bizar hoor. Mensen beginnen een beetje te schelden af en toe. We gaan naar het nieuws van 9 uur met Sherry Ann en de seizoenen. En die seizoenen die gaan hard, hè. Het is alweer bijna, ja, het is beter in logische zomer. Het is weer bijna zomer. Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het dodental

0: Als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
1: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
0: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
0: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
3: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Maaike Pietersen en dat doe jij, hoor je hier bij Bingo FM. Mensen, het is een maandagochtend en het valt op zich wel mee. Het is 14 graden op dit moment en er staan bijna geen files. A2 Utrecht richting Amsterdam, 4 kilometer file tussen knoop het Oude Rijn en de Leidse Rijn tunnel. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht, 4 kilometer file tussen Heimelen en knoop het Oude Rijn. En dan de A27 Almere richting Gorinchem, 5 kilometer file tussen Bilthoven en knoop het Rijnsweerd. En de A28 tenslotte 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder, de bocht zeg ik altijd maar, en Utrecht. En dat zijn ze. Hier is Sineke, ik doe wat ik wil. Kijk eens even.

0: Nou, Sineke, ik doe wat ik wil. Een brede meerderheid van de raad die maakt zich zorgen over de tijdelijke sluiting. Ik wist dat ook niet hoor, van het juridische loket aan de Catharijnensingel. Op initiatief van Stadsbelang Utrecht als een partij stelde raadslid Robert hierover vragen aan het college vorige week. En met name werd er ook gevraagd namens meerdere fracties waarom het gebeurd is dat die laagdrempelige juridische hulp onder druk komt te staan. Het juridisch loket is onder verantwoordelijkheid van de ministerie van Veiligheid en Justitie en dus niet van de gemeente. De vragen werden mede ingediend namens Utrecht Nu, Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, VVD, Volt, JA21, Studenten en Starter en het CDA. Dat zijn er een heleboel. De fracties die maken zich zorgen over de bereikbaarheid van laagdrempelige juridische hulp in Utrecht. Juist in een periode waarin heel veel inwoners te maken hebben met ingewikkelde regelgeving. Nou ja, het is een heel verhaal. Er is nog geen antwoord op gekomen. Het is wel bijzonder, want het juridisch loket sloot op 22 mei. Dat gebeurde nadat de verhuurder de huur opzij. Zo laat een woordvoerder van het juridisch loket weten. Nou ja, ze zijn op zoek naar een nieuwe locatie. En we vinden het belangrijk om de dienstverlening in Utrecht voor te zetten. Helaas is dat niet gelukt voor het aflopen van het huurcontract. En zolang de vestiging in Utrecht is gesloten, kunnen mensen terecht op de vestiging in Amersfoort. Maar ja, dat is echt een behoorlijk endweg, kan ik je melden. Nou, het laatste woord is er nog niet over gezegd. En wanneer het open gaat, laat ik je dat natuurlijk ook weer weten hier bij Bingo FM. Voor heel veel mensen heel belangrijk, hè? Juridisch loket op de Catharijnensingel. Hier is John de Bever. Je krijgt die lach niet van mijn gezicht.
1: Daar waar naar mijn glas

0: bij mij.
1: De Kleedskolos Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij, horen hier bij Bingo FM. Wat bij Utrecht hoort is Amelis Weert. En er is een heleboel om te doen geweest. Hey, sinds de jaren 80, sinds ik me kan herinneren, is er geprotesteerd tegen de kap van Amelis Weert. Dat is op een gegeven moment gebeurd. Maar de rest van Amelis Weert, dat lag ook weer onder vuur. En daar is de laatste tijd weer verandering in gekomen. Het blijft elke keer maar weer de afweging tussen bos of economisch verkeer. Want een heleboel mensen die ik ken, die zeggen, ja, nou, kap de bos, maar dan kan ik tenminste lekker doorrijden. En een heleboel mensen, die hebben ook zoiets van, blijf van dat bos af. In de jaren 60 was er natuurlijk ook een activiteit in Amelis Weert. En dat staat op utrechtnieuws.nl. Leuk is dat. 60 jaar geleden, op 6 juni 1966, om wel te zijn, op het Oud-Utrechtse landgoed Amelis Weert, is er een natuurpuzzeltocht voor scholieren gehouden. Die was georganiseerd door de gemeentelijke commissie Plantsoenbescherming. Dat meldde het UN. En bij de deelnemers waren onder andere de leerlingen van de Kardinaal de Jong School. En er waren aanwezig Adrie van Ekeren, Appie Philippoom, Frits Wallis, Tony Lohman en Henny Kraaikamp. Leuk, hè? Dan zie je zo'n foto van jochies met zo'n, mag niet zeggen een crisiskapsel, maar dat was allemaal hoog opgeschoren. En ik had dat ook in die tijd. Ik was een jaar of 5 en ik had ook zo'n kapseltje. Dat deed je gewoon je ouders. Ik ben pas volgens mij, wat zal het geweest zijn, op 12, 13-jarige leeftijd naar de kapper geweest, omdat er geen land meer te bezeilen was. Zoveel haar zat er op mijn kop. En toen heeft de kapper me geknipt en die zei, je moet een kwartje extra halen bij je ouders, want dat was heel veel haar wat eraf moest. Ik naar mijn ouders en mijn ouders hadden zoiets van, dat was een grapje van de kapper. Ik begreep er niks van. Nou ja. Leuk dat bericht op utrecht.nieuws.nl van 60 jaar geleden. 6 juli 1966. 6-6-1966. Leuk, hè? Circus Kustus is hier met Verliefd.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen. In Utrecht is gisteravond een ernstig ongeluk gebeurd in Overvecht. Op de Darwindreef botste een automobilist en een taxichauffeur op elkaar, met veel schade aan de wagens tot gevolg. Het dak van de taxi werd opengeknipt om een inzittende eruit te halen. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met andere inzittenden gaat is niet bekend en de toedracht wordt onderzocht. De politie heeft gisteren een automobilist aangehouden die met 240 km per uur over de A2 reed. Het rijbewijs van de bestuurder is ingenomen en ook is hij zijn Mercedes voorlopig kwijt. De man werd geflitst op een plek waar 100 km per uur is toegestaan en daarna negeerde hij een stopteken van de politie ter hoogte van Nieuwegein en ging hij er vandoor. Uiteindelijk werd de auto in Houten teruggevonden zonder iemand erin. De verdachte werd later gezien in een andere auto en is aangehouden. Een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad lijkt het wel wat om nachtclubs een culturele status te geven. Clubs lopen tegen verschillende problemen aan, zoals stijgende prijzen en klachten uit de buurt. Met een culturele status worden clubs daar beter tegen beschermd, is het idee. Daarom stelde D66 samen met 5 andere partijen raadsvragen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ze hebben het idee overigens niet zelf bedacht, dat komt uit Duitsland. Een pendeldienst tussen Utrecht en De Bilt moet jongeren met de natuur in aanraking brengen. Dit weekend reed het busje voor het eerst van het Domplein naar De Bilt. En door de natuur in te gaan kunnen stressklachten bij de deelnemers verminderen. Het gaat om jongeren die uit zichzelf niet snel het bos ingaan voor ontspanning. De hele maand juni rijdt het busje op zondag vanuit de stad naar landgoed Beerschoten. In het bos kunnen de deelnemers zelf wandelen of meedoen aan opdrachten. Het weer dan, af en toe zon, maar ook bewolking en vanmiddag een paar buien. Het wordt maximaal 21 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Nou, het is eruit dat Nick en Simon. Nou, Simon heeft net een nieuwe single uit, solo. En Nick is ook bezig en wat er met Laura is gebeurd, ik heb geen flauw idee, eerlijk gezegd. We hebben een aardig weekend achter de rug. Hè. Het was regenachtig afgelopen zaterdag. Spettertje hier en daar met de Pride. Er was van alles en nog wat voor voorspeld, maar het viel eigenlijk reuze mee. Die hebben het redelijk droog gehouden, om het zo maar eens te zeggen. Afgelopen weekend, dat heb je net gehoord in het vorige uur. En deze week gaan we echt wel wat frissere temperaturen tegemoet. Vandaag nog 21 graden. We gaan ook een regenbuitje krijgen. Droog, regenbui, zon, het wisselt elkaar allemaal af. Dat is deze week sowieso een beetje het recept. Vandaag zuid-zuidwestenwindje en morgen 18 graden. En dan gaan de temperaturen echt een tikje omlaag. Want woensdag kan het maar 16 graden worden. En in de nacht 9 graden. Dan gaan we weer onder de 10. Weet je, het komt allemaal goed. Gewoon een beetje tegen elkaar liggen of een extra dekbedje aankomende woensdag. Dan red je het ook wel. Voor de rest zijn de nachten helemaal niet koud, moet ik eerlijk zeggen. Het is ook niet bloedheet. Het is ook niet bloedje koud. Laten we het daar maar een beetje op houden. Regenachtig. Af en toe spetters, buitjes, hier en daar. En zon. Het is het recept voor deze hele week. Kan het echt niet leuker maken. Vandaag gaan we nog de 21 graden aantikken. De rest van de week zo rond de 17, 18 graden. Is er verkeer, dan hoor je dat ook van me. Hè? Natuurlijk heb ik dat voor je in petto. Eerst heb ik muziek. Robert van Heemert, een nieuwe single. Ja, het gaat goed met die jongen. Zandloopster, dat wordt nu al bejubeld als misschien wel ook een zomerritje. Het zou zomaar eens kunnen. Ik heb Justin de Wild, cheerio, over zomerhit gesproken, want die staat voor de tweede week op nummer 1. Maar ik begin met Emma Heesters en Levenslang. Only

0: denk dat het heel lang niet meer zo'n hele grote hit geweest is. Zeker met de huidige TikTok-generatie. Die allemaal het liedje opnieuw inzingen en meedoen en meebleren. Wat een hit voor die gozer Justin Wild. We hadden hem afgelopen vrijdag aan de telefoon bij onze Kevin en Suzanne. En ja, hij weet, je hoort ook als zijn stem dat hij gewoon echt niet meer weet wat hem overkomt. En dat hij ook nu al overladen wordt met plannen en mensen die ideeën met hem hebben. Dat overkomt je dan. Weet je wat ook een succes is? Nog steeds visdeurbel.nl. In Utrecht, er staat een, voor mensen die het niet weten, een camera in het water. En die registreert het aantal vissen. Je kunt bellen als je dan een vis ziet. En dan gaat uiteindelijk de sluis open. Nou, er is een visdeurbeljournaal. Langzamerhand loopt het seizoen een beetje af. Maar er zijn nog heel veel vissen die voorbij komen zetten. Onder andere paling, glashaal, riviergrondel en bermpje. En ja, je kunt nog steeds meekijken. Erop. En nog steeds zitten heel veel mensen in binnen- en buitenland mee te koekeloeren. Niet alleen de visdeurbel.nl, want ook die jonge vogeltjes, daar staan een heleboel camera's bij. Maar wij houden bij visdeurbel.nl, omdat het zo'n succes is. Het is leuk, want de aanjager van visdeurbel.nl, die pakt er ook allerlei internationale dingen bij. Gaat ook dingen in het Engels vertellen. Maar weet je, wat gebeurde er de afgelopen paar weken? Wat kwam er vooral heel veel voorbij zetten bij visdeurbel.nl? Heb je dat nog nooit gezien? Ga maar kijken. Het is verslavend, want je ziet af en toe, heel af en toe duurt het 5 minuten voordat je een visje ziet. Maar vaak zie je allemaal dingen voorbij die camera komen dat je denkt, er zit nog meer leven in die singel dan je denkt en in de oude gracht. Maar goed, wat kwam er nou vooral heel veel voorbij de afgelopen tijd?
1: Het was druk in de sluis.
0: Oh.
1: Maar vooral met baarzen. De hele week zat vol met baarzen. En niet schone kleine baarsjes, maar echt baarzen van groot formaat. Dagenlang was het bijna de enige vis die zich liet zien. Maar wat een prachtige vissen. Nou, jullie weten al dat ik fan ben van de baars en zie hier waarom. Die prachtige camouflage tekening over zijn lijf, die hoge rugvin en die prachtige grote bek. Baarzen zijn echt goede jagers en dat maakt ze zo succesvol. De vrouwtjes leggen kleverige witte strengen vol met eitjes en misschien heb je die wel eens zien liggen in de oever. Wil je meer weten over de baars? In een van de colleges vertel ik er alles over. Toch kon ik ook nog een paar andere vissen vinden. De snoek liet zich nog een paar keer zien.
0: Oh.
1: Dit zijn snoeken die deze plek echt gebruiken om te jagen. Ze weten dat hier veel vissen liggen te wachten. Ook de roofblij zwom nog een aantal keer voorbij. En het is een vis die ik hier vooral echt alleen zie zwemmen. En dat zijn grote vissen ook. Nou, wat me verder opvalt is dat de brasem zich ook laat zien, maar vooral in de ochtend en de avond. En ik denk dat dit te maken heeft met de stroming. Kijk, de sluis wordt nu elke dag geschud voor bootjes. En dan wordt de spuisluis, waar de camera staat, dichtgezet. Maar na de openingstijden van de sluis gaat de spuisluis weer open. En dan zien we ineens de brasem weer. Die zoeken dus echt de lokstroom op, zodat ze weten waar ze naartoe moeten.
0: Nou, en de rest kun je allemaal bekijken op visdeurbel.nl. Klinkt allemaal spannend, hè, wat er gebeurt. Ja, en inderdaad, het toeristenseizoen begint langzamerhand natuurlijk ook steeds meer. Waardoor de sluis ook steeds meer open gaat. Ach ja. Mensen, het was natuurlijk één groot feest, hè, langs de sluis, net voor de sluis, langs met de leuke Pride. En of de vissen daar wel of niet van hebben kunnen profiteren. Van misschien al het eten wat in het water gevallen is. Dat zullen we vast wel volgende week horen. Wil je ook kijken naar visdeurbel.nl? Dat kun je gewoon doen hoor. Visdeurbel.nl. Ik zit er op dit moment ook naar te koekeloeren. En ik zie alleen maar een blauw scherm. Met af en toe eens een kleine beweging. Duurt gemiddeld nogmaals 5 minuten voordat je een visje voorbij ziet komen. Ik heb Marco Bazzato in binnen.

Mijn vriend de kleine tuinkabouter Danny de Munk. Heerlijk, heerlijk. Dit was de ochtendshow van deze maandag. We gaan koud, maar een fris weekje tegemoet. Maar wij zijn natuurlijk de hele week weer met alle programma's. Zo, mijn vriend John Schaap, die gaat leuke liedjes voor je draaien. Daarna hebben we de lunchshow met onze Henry. Lawrence, die zit in de middag. Die was stralend middelpunt van de Pride qua verslaggeving afgelopen zaterdag. En Kevin gaat je dan meenemen in de middag. En er wordt een redelijke spits voorspeld. Ik heb Roland Belen nog, Dansvloer Dilemma. Een hele fijne maandag.

0: vannacht.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap met John Schaap.

bij jouw liedjes, schaap. Dat ga ik dan ook doen vanmorgen. Het is maandag en we gaan er weer met frisse tegenzin tegenaan. Ja, dat hebben de meeste mensen. Maar ik heb plezier in wat ik doe. Ik mag plaatjes aan je laten horen. Straks is ook...

ik heb nog zo gezegd. Laten we het netjes houden, Willem Bart. Bella, Bella, signorina. Op Bingo FM draai ik straks een mooi liedje over de muur. Het Klein Orkest hoor je na...

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De politie onderzoekt een zware crash gisteravond in de wijk Overvecht. Op de Darwindreef botsten een automobilist en een taxichauffeur op elkaar. Het dak van de taxi moest worden opengeknipt om een inzittende eruit te halen. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de andere inzittende gaat is niet bekend. De politie heeft gisteren een automobilist aangehouden die met 240 km per uur over de A2 scheurde. Zijn rijbewijs is de bestuurder kwijt en hij kan voorlopig niet in zijn Mercedes rijden. De man werd geflitst op een plek waar 100 km per uur is toegestaan. Daarna negeerde hij een stopteken van de politie ter hoogte van Nieuwegein en ging hij er vandoor. Uiteindelijk werd de auto in Houten teruggevonden zonder iemand erin. De verdachte werd later gezien in een andere auto en werd opgepakt. En agenten hebben ook het rijbewijs van een motorrijder in beslag genomen. Deze bestuurder reed gisteren 140 km per uur op de Haarijnse Rading. En dat is 2 keer zo hard als de maximumsnelheid van 70. De zaak ligt nu bij de verkeersofficier en die beslist of de bestuurder verder wordt vervolgd. Een pendeldienst tussen Utrecht en De Bilt moet meer jongeren met de natuur in aanraking brengen. Dit weekend reed het busje voor het eerst vanaf de Bosbushalte op het Domplein naar landgoed Beerschoten. Door de natuur in te gaan kunnen stressklachten bijvoorbeeld verminderen, zeggen initiatiefnemers. Het gaat om jongeren die uit zichzelf niet zo snel het bos ingaan voor ontspanning. De hele maand rijdt het busje op zondag vanuit de stad naar het bos. En daar kunnen deelnemers zelf een rondje wandelen of ze kunnen meedoen aan opdrachten met een natuurcoach. Het weer, af en toe zon, ook bewolking en vanmiddag een paar buien. Het wordt maximaal 21 graden.
0: Schaap met John Schaap.

Zijn pa zong het vroeger al. Al eerder maakte Junior een feestversie van dit liedje. En nu is het opnieuw uitgebracht. Hier

ben je goed gevuld. Multimiljonair. Ach, rijk zijn zegt niet zo heel veel. Daarover heeft Nick Harren samen met Emma Lacroix een prachtig liedje gemaakt.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
5: Schaap met John Schaap.

Joyce Babette van Veen en Katja Schuurman. Ik zie ze nog staan als Linda, Roos en Jessica. De sterren uit goede tijden, slechte tijden. Daarna had Katja Schuurman een paar leuke solo-singles. En deze, daar scoorden ze mee. Maar nu heb ik er een.

Ik heb er eigenlijk nooit op gelet in de videoclip of Kali mooie blauwe ogen heeft. Dit liedje moet over haar gaan natuurlijk. Het was Django Wagner op Bingo FM. Nou, lekker, dit is een oude song.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Zwaar bewapende agenten zijn vanmorgen het Gerrit Rietveld College binnengegaan. Op de middelbare school zou een meisje met een vuurwapen zijn gezien. Daarom werden rond 10 uur alle leerlingen uit hun lokaal gehaald, behalve de vermeende verdachte. Zij is door de politie gefouilleerd, maar had geen wapen bij zich. En ook in kluisjes en in de wc's is niks gevonden. De politie gaat ervan uit dat het om een valse melding gaat. En de melder is een meisje en zij is aangehouden. De politie zegt dit zeer serieus te nemen en de wijkagent is nog op school voor nazorg. De politie onderzoekt een zware crash gisteravond in de wijk Overvecht. Op de Darwindreef botste een automobilist en een taxichauffeur op elkaar. Het dak van de taxi moest worden opengeknipt om een inzittende eruit te halen. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Steeds meer kinderen zijn bijziend en zien niet scherp in de verte. Oogartsen maken zich zorgen en vermoeden dat het komt doordat kinderen minder buiten spelen, terwijl daglicht en in de verte kijken juist belangrijk is.
2: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
1: Meer kinderen moeten dus een bril. Volgens oogartsen zouden scholen vaker met kinderen naar buiten moeten gaan. Nu zijn pauzes vaak te kort. Het weer afwisselend. Een zonnetje, maar ook bewolking en vanmiddag kans op buien. Het wordt 21 graden en vanavond een paar stevige buien.
3: Schaap met John Schaap.

DJ Nelis. Ja, schaam je niet als je gaat schudden. Want dit is natuurlijk wel wat ze losmaken vanmorgen. De tapster uit Tijuana, die komt ook nog even buurten met Sander Kwarten.

en Gratje. Het trieste verhaal van een vader en een zoon. Papi, ik zie tranen in uw ogen. Kwam in 1978 binnen in de top 40 en zij haalde de 11e positie in die lijst. Ja, aan de carrière van het duo kwam definitief een einde toen de jonge Arno in 1987 op 22-jarige leeftijd omkwam tijdens een campingruzie. En ook Gratje kwam in het nieuws vanwege zijn betrokkenheid bij een schietpartij in een Eindhovens café. Hij werd veroordeeld tot 6 jaar cel.

schrok ik me een marga bult. Dit was Rechtop in de Wind. Ik sluit af met een liedje van Frissel Sissel. Morgenochtend om 10 uur. Dan ben ik er weer op Bingo FM. Veel plezier met Henry. Hij is een uit nieuws.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig. En zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Dirk Meldijk, en jou herken ik met gesloten ogen. Nou, dat is goed om te horen, want het ziet er weer aan te komen. We gaan 2 uur lang lekker lunchpakketten hier op Bingo FM. Het is maandag vandaag. Dank aan John en Fred voor de afgelopen 4 uur. Ik hou muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht het nodig zijn. Met Suzanne en Freek.

Kimberly Fransen, als ik dan denk aan jou. Is goed dat je aan elkaar denkt natuurlijk. En verlies elkaar ook niet uit het oog. Je luistert naar Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad. De lekkerste Nederlandstalige muziek. Het straks ook nog in dit uur. Het broodje speciaal.

Dana Winner. Dat heet De Zwoele Zomer. En verlangen we daar niet allemaal naar? Een lekkere zwoele zomer. En als het te zwoel is, dan kun je airco nog aanzetten natuurlijk. Maar gewoon lekker die zon op je huid. Goed insmeren natuurlijk, om het half uur kantelen. Want daar moet je ook wel mee oppassen natuurlijk, dat je je niet gaat laten verbranden. Splitsing, recht uit het hart. Hier op Bingo FM, tijdens de lunch.

0: Jan Bijlen, die zit met een dansvloerdilemma. Heb jij dat ook wel eens, dat je een dansvloerdilemma hebt? Dat je denkt van, nou, hoe moet ik die polonaise nou onder de knie krijgen? Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Hier is Peter Beentzen en Harry Slinger, totdat het regennieuws.
1: Een goed

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Zwaar bewapende agenten zijn vanmorgen het Gerrit Rietveld College binnengegaan. Op de middelbare school zou een meisje met een vuurwapen zijn gezien. Daarom werden rond 10 uur alle leerlingen uit hun lokaal gehaald, behalve de vermeende verdachte. Zij is door de politie gefouilleerd, maar had geen wapen bij zich. En ook in kluisjes en in de wc's is niks gevonden. De politie gaat ervan uit dat het om een valse melding gaat. En de melder is een meisje en zij is aangehouden. De politie zegt dit zeer serieus te nemen en de wijkagent is nog op school voor nazorg. De politie onderzoekt een zware crash gisteravond in de wijk Overvecht. Op de Darwindreef botste een automobilist en een taxichauffeur op elkaar. Het dak van de taxi moest worden opengeknipt om een inzittende eruit te halen. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Steeds meer kinderen zijn bijziend en zien niet scherp in de verte. Oogartsen maken zich zorgen en vermoeden dat het komt doordat kinderen minder buiten spelen, terwijl daglicht en in de verte kijken juist belangrijk is.
4: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
3: Meer kinderen moeten dus een bril. Volgens oogartsen zouden scholen vaker met kinderen naar buiten moeten gaan. Nu zijn pauzes vaak te kort. Het weer afwisselend. Een zonnetje, maar ook bewolking en vanmiddag kans op buien. Het wordt 21 graden en vanavond een paar stevige buien.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal is een heel speciaal broodje. Je weet het, een Nederlands productie. Alleen anderstalig gezongen. Nou, dit is er een van Jan Smit. En je kent het nummer Stilte in de Storm. En in het Duits heet dat Sicher durch den Sturm.

alle ballen zijn raak. Jorde Pascal de Vormer. En ja, dat zit een beetje kort weer aan te komen natuurlijk. Het WK voetballen. Dus alles wordt al een beetje oranje gemaakt en zo. En mensen zijn er weer volop mee bezig om dat allemaal leuk te maken voor Nederland. Hopen dat ze ver komen. Tot aan het nieuws voor 1 uur. Hier is Dora.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloe met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Nou, we doen het zeker vaker. Wat is de bingo schrijver deze week? Jullie Jesse Fields tijdens het lunchpakket. En we gaan even terug in de tijd met ZZ en de Maskers. En het nummer...
1: Ik heb genoeg van al jouw mooie woorden. Ik heb genoeg van alles wat je zegt. Ik ga maar weg, je zult je wel vermaken. Je hebt je nooit zo sterk aan mij gehecht.

grat, Louietje dame. We doen het samen. Dat rijmt ook nog, zeg. Hoe kan dat nou weer? Lekker om te horen hier op Bingo FM. We gaan er nog eentje doen voor het regio-nieuws. En dat is die van Jeffrey Thomas in de zon. Ho, ho, ho. Lekker. Ik ben er.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Zwaar bewapende agenten zijn vanmorgen het Gerrit Rietveld College binnengegaan. Op de middelbare school zou een meisje met een vuurwapen zijn gezien. Daarom werden rond 10 uur alle leerlingen uit hun lokaal gehaald, behalve de vermeende verdachte. Zij is door de politie gefouilleerd, maar had geen wapen bij zich. En ook in kluisjes en in de wc's is niks gevonden. De politie gaat ervan uit dat het om een valse melding gaat. En de melder is een meisje en zij is aangehouden. De politie zegt dit zeer serieus te nemen en de wijkagent is nog op school voor nazorg. De politie onderzoekt een zware crash gisteravond in de wijk Overvecht. Op de Darwindreef botsten een automobilist en een taxichauffeur op elkaar. Het dak van de taxi moest worden opengeknipt om een inzittende eruit te halen. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Steeds meer kinderen zijn bijziend en zien niet scherp in de verte. Oogartsen maken zich zorgen en vermoeden dat het komt doordat kinderen minder buiten spelen, terwijl daglicht en in de verte kijken juist belangrijk is.
2: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
1: Meer kinderen moeten dus een bril. Volgens oogartsen zouden scholen vaker met kinderen naar buiten moeten gaan. Nu zijn pauzes vaak te kort. Het weer afwisselend, een zonnetje, maar ook bewolking en vanmiddag kans op buien. Het wordt 21 graden en vanavond een paar stevige buien.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Teun Landsaat, de oude bingerschijf. Leven de barvrouw. Nou, rondje muziek van mij. Hier op Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. Met Monique Smit. En die wil jou helemaal. Oh, rustig aan, Monique.

Wielbal, Wahib en roulette. Ja, dan moet je voorzichtig mee zijn om roulette te spelen. Zeker Russisch roulette, dat is helemaal gevaarlijk. Zou ik niet doen, zou ik niet doen. Je luistert naar Bingo FM en dit is er eentje van Plebs en Wijfie. Dat kan je niet maken.

Gianluca en Ga maar weg. Nou, dat is heel toevallig, want het uurtje zit er weer op tussen 12 en 2. Morgen ben ik er weer, zal ik zorgen dat de tafel weer gedekt staat met de lekkerste volkoren hits, Nederlandstalige zongen. Met af en toe een broodje speciaal erbij. En natuurlijk even nog kijken in die oude platendoos. Straks weer plezier met Lawrence en tot morgen. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloe met het NOS Journaal. Ook in Moldavië kondigt de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Het gat van de deur van Sieneke hoorde je hier op de Stadsen van Utrecht. Op deze maandag 8 juni van harte welkom. We zijn uitgeluncht met Henry en we genieten van bingo in de middag. Nou, leuk dat je erbij bent. Het is een regenachtige maandag. Dus ik weet niet of je nog heel veel plannen hebt naast het werken of misschien andere bezigheden. Je mag het altijd even laten weten. Drop je bericht in onze gratis app.

Baco in Monaco van Ferry de Lits met Shaq Hoor. Die had ervoor nog een maand met de jeugd van tegenwoordig naar de maan. En heb je misschien een foute moment in gedachten? Laat het vooral even weten via lawrence@bingofm.nl. En berichtje sturen mag uiteraard ook met onze gratis Bingo FM app. Of via mijn eigen Instagram @lawrencenicolaas. Laat het maar even weten. We gaan naar

De koningin van het levenslied, Marianne Weber, je hoorde de Italiaan. Wij zijn de Stadszender van Utrecht, Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad, via 107.7 FM. In een groot deel van de provincie Utrecht, via DAB+, bingofm.nl en met de app. Hoor je zo dadelijk Jari Heligers naar Erik Messi. Dit is Zonder Jou.

Heb ik af en toe ook wel eens last van een vlam in de pan. Op een andere manier dan. Jari Heligers op Bingo. Och, ik ga ervan stotteren. Dit is Guido van der Graaf met Ik Kom Terug. Nou, ik blijf al hoor tot 4 uur, totdat Kevin hier zit.

0: geld maakt niet gelukkig van Robert van Hemert. Maar ja, geld is wel belangrijk, hè, in het leven. Want zonder geld ben je tegenwoordig helemaal nergens meer. Nou ja, dat is misschien ook een beetje overdreven. Maar zonder geld kun je vrij weinig. En dan, ja, dan heb je toch wel een klein probleempje, denk ik. We gaan binnen nu en een half minuut naar het regionale nieuws van 2:30.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Zwaar bewapende agenten zijn vanmorgen het Gerrit Rietveld College binnengegaan. Op de middelbare school zou een meisje met een vuurwapen zijn gezien. Daarom werden rond 10:00 alle leerlingen uit hun lokaal gehaald, behalve de vermeende verdachte. Zij is door de politie gefouilleerd, maar had geen wapen bij zich. En ook in kluisjes en in de wc's is niks gevonden. De politie gaat ervan uit dat het om een valse melding gaat. En de melder is een meisje en zij is aangehouden. De politie zegt dit zeer serieus te nemen en de wijkagent is nog op school voor nazorg. De politie onderzoekt een zware crash gisteravond in de wijk Overvecht. Op de Darwindreef botste een automobilist en een taxichauffeur op elkaar. Het dak van de taxi moest worden opengeknipt om een inzittende eruit te halen. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Steeds meer kinderen zijn bijziend en zien niet scherp in de verte. Oogartsen maken zich zorgen en vermoeden dat het komt doordat kinderen minder buiten spelen, terwijl daglicht en in de verte kijken juist belangrijk is.
6: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
5: Meer kinderen moeten dus een bril. Volgens oogartsen zouden scholen vaker met kinderen naar buiten moeten gaan. Nu zijn pauzes vaak te kort. Het weer afwisselend. Een zonnetje, maar ook bewolking en vanmiddag kans op buien. Het wordt 21 graden en vanavond een paar stevige buien.
4: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Mieke met ik heb vandaag de zon besteld. Nou Mieke, dan is je nog niet gearriveerd hier in de stad Utrecht. Misschien kan Herman van Veen hem erbij toveren. Nou, ik vrees het ergste. Helaas, ja, komen wel weer mooie temperaturen aan, hoor. Als hij

schuilen van Miss Montreal. Ik ga er nog eentje doen, zo dadelijk het NOS-journaal van 3 uur. En daarna nog een uurtje bingo in de middag. Hou hem lekker aan hier op Bingo FM. Gerard Pols met Jaman, een mooie chica zoals jij.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
2: Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zal vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Jeffrey Hees met Liefde is Magie. Tweede gedeelte van Bingo in de Middag. De maandageditie 8 juni 2026. Met Roxy Dekker. Dit is Sugar.

Martin Morero, spijt is voor later. Ze zijn druk bezig weer met opnames voor Goorse Vrouwen. Einde van dit jaar zal het ongetwijfeld weer bij Videoland te zien zijn en bij SBS. Johan Rensen nu met Het Land kleurt weer oranje.

0: Het land kleurt weer oranje van Johan Rensen. We gaan naar het regionale nieuws van 3:30.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Zwaar bewapende agenten zijn vanmorgen het Gerrit Rietveld College binnengegaan. Op de middelbare school zou een meisje met een vuurwapen zijn gezien. Daarom werden rond 10:00 alle leerlingen uit hun lokaal gehaald, behalve de vermeende verdachte. Zij is door de politie gefouilleerd, maar had geen wapen bij zich. En ook in kluisjes en in de wc's is niks gevonden. De politie gaat ervan uit dat het om een valse melding gaat. En de melder is een meisje en zij is aangehouden. De politie zegt dit zeer serieus te nemen en de wijkagent is nog op school voor nazorg. De politie onderzoekt een zware crash gisteravond in de wijk Overvecht. Op de Darwindreef botste een automobilist en een taxichauffeur op elkaar. Het dak van de taxi moest worden opengeknipt om een inzittende eruit te halen. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Steeds meer kinderen zijn bijziend en zien niet scherp in de verte. Oogartsen maken zich zorgen en vermoeden dat het komt doordat kinderen minder buiten spelen, terwijl daglicht en in de verte kijken juist belangrijk is.
3: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
2: Meer kinderen moeten dus een bril. Volgens oogartsen zouden scholen vaker met kinderen naar buiten moeten gaan. Nu zijn pauzes vaak te kort. Het weer afwisselend. Een zonnetje, maar ook bewolking en vanmiddag kans op buien. Het wordt 21 graden en vanavond een paar stevige buien.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Bluff met Hemingway voor het regionale nieuws. En over een uurtje bij Kevin uitgebreid nieuws. Hè. Onderweg naar huis, de spits in met Kevin Scholten. Dit is Mike Versteeg.

Vons Veurink met avond voor in de boeken. Nou, het is een middag voor in de boeken. Ik dacht lekker een kopje thee te nemen. We hebben hier zo'n koeker staan in de studio. Ja, ik brand gelijk mijn bek. Lekker weer. De journey is nu met de blauw van de Sangria.

Hazes hoorde je met Geef mij je angst. Heel veel plezier met Kevin. Hij is jouw gids in de spits. Veel plezier ermee. En je kunt hem ook spammen via kevin@bingofm.nl of door een berichtje te sturen. En ja, jouw

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten met een hele korte file-informatie. A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht en Knoopend Lunette ongeveer 3 minuten vertraging door een kapotte auto. De linker rijstrook is daardoor dicht. En de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Lexmond ongeveer 5 minuten vertraging.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

over Henk Dissel. Hij is een beetje verlegen, maar een hele goede middag. En van harte welkom bij Op Weg Naar Huis. En we rijden met je mee tot aan 6 uur vanmiddag. Ja, het is het 6 uur vanmiddag, 6 uur vanavond, dag, whatever. Goed zo, leuk dat je erbij bent. We gaan lekkere muziek draaien. En dan doen wij met Jeffrey Parmentier en de 3 A's. Hier is het Biegeluid.

Dit was Marco Bezzato en de meeste dromen zijn bedrogen hier op Bingo FM. De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Heb je een leuk weekend gehad? Heb je nog leuke dingen gedaan? Of was het bovenal een heel rustig weekend? Afgelopen vrijdag zijn wij bij vrienden geweest, even een drankje gedaan en een spelletje gespeeld. Zaterdag ben ik thuisgebleven en heb ik wat kluswerkzaamheden gedaan. Op de kamer van mijn zoon heeft wat kasten en zo in elkaar gezet. En gisteren bovenal een rustige zondag gehad, maar wel met de kinderen even richting de bioscoop geweest. Ook dat was enorm gezellig, kan ik je vertellen. En als je benieuwd bent welke film, het was de film van Rutger en Thomas en dat samen met hond Paco. Ja, de kinderen vinden dat helemaal geweldig en eerlijk is eerlijk, ook ik vond het enorm leuk. We gaan door met de muziek en daarna nog even de bingo schijf draaien, maar eerst tijd voor André van Duin en Als de zon schijnt.

1989. Deze plaat stond zo'n 5 weken in de top 40 en kwam helaas niet hoger dan de 24e positie. We hadden het over Shirley Swerens en Heel Even. Wij gaan richting het regionale nieuws van 4:30. Daarna ben ik meteen bij je terug met de situatie op de weg. En kijken we ook nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Ik laat je achter met de 22-jarige Senna Willems en Alles Heeft een Reden. Tot zo!

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een leerling van de Utrechtse school X11 is tijdens een schoolreisje in Parijs in het water beland en gewond geraakt. Het incident gebeurde vrijdagavond tijdens een boottocht over de Seine. De leerling was korte tijd zoek in het donker, maar is uiteindelijk uit het water gehaald. En vanwege zijn verwondingen ligt hij nog in het ziekenhuis. Scholenkoepel Nuovo zegt geschrokken te zijn. Vanwege de privacy wordt geen informatie gedeeld over de medische toestand van de jongen. Twee zorgvilla's van Expert Care, waaronder één in Vleuten, gaan dicht zonder dat er voor alle kinderen een vervangende plek is geregeld. Ouders van de kinderen maken zich zorgen. In maart beloofde minister Sterk van Langdurige Zorg dat de villa's pas zouden sluiten als er voor alle meervoudig gehandicapte kinderen opvang was geregeld. Maar dat gebeurt dus niet. De instelling stopt vanwege geldproblemen. Er zijn in de afgelopen 2 jaar weinig boetes uitgedeeld voor seksuele straatintimidatie. Een proef in 7 gemeentes, waaronder Utrecht, leverde 6 boetes op. Ja, sinds juli 2024 is het strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen door bijvoorbeeld opmerkingen, gebaren of geluiden te maken. BOA's kunnen in de proefgemeentes boetes uitdelen. Dat gebeurde 3 keer in Utrecht, meldt het AD. Een paar buurten in Utrecht krijgen ondergrondse GFE-containers. Die zijn bedoeld voor groente, fruit en etensresten, dat nu nog vaak bij het restafval belandt. En dat is zonde, vindt wethouder Schilderman. Een derde van het huishoudelijk afval bestaat uit etensresten. En daar kan bijvoorbeeld compost van worden gemaakt, zegt de wethouder. Met de nieuwe containers, vooral bedoeld voor flatbewoners, moet het afval scheiden makkelijker worden. Het weer. Vanavond vallen er een paar stevige buien. Morgen wolken en zon. 'S Middags kans op onweer en het wordt 17 graden.
2: Nou ja, ze hadden vandaag redelijk wat file voorspeld, maar het valt reuze mee op de Nederlandse snelwegen. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 7 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Knoopend Oude Rijn 5 minuten. En de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht Noord en Nieuwegein ongeveer 6 minuten door een kapotte auto. En de linker rijstrook is daardoor dicht. Dan de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos 12 minuten. En als laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 7 minuten. De vertraging.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Inmiddels 6 over half 5. Dit was Koos Albert. En gisteren heeft zij mij verlaten. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Het tweede half uur is ingegaan. We kijken zo even verder naar het nieuws uit de regio. Maar eerst even de hoogste tijd voor Roy Raymond. Hij gaat zingen over de Reigen. Ik lig in het

nou niet gek. Op het Gerrit Rietveld College in Utrecht heeft maandagochtend een grote politieactie plaatsgevonden. Dit naar een melding over een meisje met een vuurwapen. Rond 10 uur gingen agenten en de dienst speciale interventies een klaslokaal binnen. Alle leerlingen werden naar buiten gebracht, waarna de verdachte werd gecontroleerd en gefouilleerd. Er werd geen vuurwapen gevonden, ook niet in de kluisjes of op het toilet. Maar de politie gaat uit van een valse melding en de minderjarige melder is aangehouden voor verder onderzoek. In ieder geval is er door de school nazorg verleend en ook eventueel door de wijkagent. Dus als er hulp nodig is, dan kan dat zeer zeker ingezet worden. Wij gaan door met Gradame en vanavond maken wij een fiesta. Dit is Bingo FM, de Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Jongens, 24.

Was Justine Pelmelaai en blijf zoals je bent. Automobilisten in Utrecht moeten deze week rekening houden met verkeershinder op de Kardinaal de Jongweg. Dit tussen de Braaiedreef en het Eikmanplein. In ieder geval vindt het onderhoud aan de weg plaats tussen 8 en 13 juni. Er wordt nu asfalt aangelegd en daardoor is een deel van de weg afgesloten voor autoverkeer. De werkzaamheden zijn onderdeel van een groot project om de busverbinding tussen Overvecht en het Utrecht Science Park sneller en betrouwbaarder te maken. En daardoor inderdaad is deze verkeershinder ontstaan. Maar in ieder geval vinden de werkzaamheden plaats tussen 8 en 13 juni. Dat je het even weet. We gaan door met Manuel. En ik bereid nu mijn

Dat Bruine Café. Wij gaan richting het NOS Journaal van 5 en daarna ben ik bij je terug met de situatie op de weg. En kijken we meteen even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En voor de rest draai ik voor jou de lekkerste Nederlandstalige platen. Ik ga je achterlaten met een duetje en dat tussen mijn heesters en die Berendsen. En met jou kan ik de hele wereld aan.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo T.Q. doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou T.Q. de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt T.Q. onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 7 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Utrecht-Papendorp en Nieuwegein 5 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Knoopend Houderijn 10 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Houderijn 9 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein 12 minuten. A27 Utrecht richting Goijkum. Tussen Hagestein en Lexmond 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloze Werkendam 9 minuten vertraging. Dan de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Utrecht en Afrit en Dolder 7 minuten. En als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leuze-Zuid en Amersfoort-Vathorst ongeveer 5 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

inmiddels is het 6:05 en dit waren Welen en Jan Smit. En samen zongen zij Tussen jou en mij. En als we gelijk even vooruitkijken naar de weersvoorspellingen. Morgen temperaturen zo rond de 17 graden en hier en daar een bui en een klap onweer. Aankomende woensdag 17 graden en regen en donderdag ook hier en daar een regenbui. En temperaturen zo rond 18 graden. We gaan ook regenachtig het weekend in met zo'n 20 graden. En het weekend zal het droog moeten blijven. Met temperaturen tussen 21 en de 23 graden.

politie heeft een 28-jarige man uit Den Haag aangehouden na 3 mishandelingen tijdens de Utrecht Pride afgelopen zaterdag. Daarbij raakten 3 mensen lichtgewond en de verdachte werd opgepakt op basis van signalementen van de slachtoffers. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en of de man bij alle 3 de incidenten betrokken was. Maar tot die tijd blijft in ieder geval de dader vastzitten en meer daarover is er eigenlijk niet bekend. En als er wel meer bekend is, hoor dat zeker hier op Bingo FM. De volgende zangeres is inmiddels 85 jaar oud en ik heb me laten vertellen dat er binnenkort nieuw werk gaat uitkomen. We hebben het over Imka Marina en een Viva España! Hoi!

twee flexflitsers in Utrecht zijn verplaatst naar nieuwe locaties. De mobiele flitspalen die de afgelopen maanden duizenden boetes opleverden voor hardrijden staan nu aan de WA Filterstraat in Algraven. En de Prins Bernhardlaan in Zuilen. De flitsers stonden eerder aan de Witte Vrouwensingel en de Witsingel Westzijde, waar veel automobilisten de maximumsnelheid van 30 km per uur overschreden. Volgens het Openbaar Ministerie worden de flexflitsers ongeveer zo'n iedere twee maanden verplaatst. En daarbij wordt er gekeken naar de verkeersveiligheid, drukte, schoon en ongevallen. De oude locaties blijven overigens in beeld en de flexflitsers keren daar later weer terug. Dus wees een gewaarschuwd mens en rij gewoon 30 km per uur, al is het niet fijn. Maar anders wordt het wel een hele dure rit, kan ik je melden. Voor nu tijd voor een klassieker. Hier is Henk Wijngaard en voor een teken van leven.

van Heidi, nu gezongen door Sunneke. En ik doe wat ik wil. Zag van even bijkomen op haar TikTok dat de streams enorm goed gaan. En het nummer enorm goed wordt beluisterd. Wij gaan richting de boodschappen en het regionale nieuws.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: De politie heeft een verdachte aangehouden voor het mishandelen van 3 mensen tijdens de Pride in Utrecht afgelopen zaterdag. De slachtoffers zijn geslagen en raakten licht gewond. De verdachte is een man van 28 uit Den Haag. De politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om homohaat gaat. Dat moet nog blijken uit onderzoek. Een leerling van de Utrechtse school X11 is tijdens een schoolreisje in Parijs in het water beland en gewond geraakt. Het incident gebeurde vrijdagavond tijdens een boottocht over de Seine. De leerling was korte tijd zoek in het donker, maar is uiteindelijk uit het water gehaald. Vanwege zijn verwondingen ligt hij nog in het ziekenhuis. Scholenkoepel Nuovo zegt geschrokken te zijn. Vanwege de privacy wordt geen informatie gedeeld over de medische situatie van de jongen. 2 zorgvilla's van Expercare, waaronder 1 in Vleuten, gaan dicht zonder dat er voor alle kinderen een vervangende plek is geregeld. Ouders van de kinderen maken zich zorgen. In maart beloofde minister Sterk van Langdurige Zorg dat de villa's pas zouden sluiten als er voor alle meervoudige gehandicapte kinderen opvang was geregeld. Maar dat gebeurt dus niet. De instelling stopt vanwege geldproblemen. Een paar buurten in Utrecht krijgen ondergrondse GFE-containers. Die zijn bedoeld voor groente, fruit en etensresten dat nu nog vaak bij het restafval belandt. En dat is zonde, vindt wethouder Schilderman. Een derde van het huishoudelijk afval bestaat uit etensresten. En daar kan bijvoorbeeld compost van worden gemaakt. De nieuwe containers zijn vooral bedoeld voor mensen die in hoogbouw wonen. Het weer. Vanavond vallen er een paar stevige buien. Morgen wolken en zon. 'S Middags kans op onweer. Het wordt 17 graden.
3: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld ongeveer 10 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 6 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Wageningen en Afrit Oosterbeek ongeveer 7 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn ongeveer 10 minuten. En de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meren en Woerden ongeveer 6 minuten. H12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn ongeveer 9 minuten. In de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoopend Rijnsweerd naar de 28 richting Amersfoort en Hagestein 6 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoopend Everdingen en Noorderloos 6 minuten. In de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 11 minuten vertraging. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst ongeveer 5 minuten vertraging.
4: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Straks om 6 uur tijd voor je bingo non-stop. En vanavond tussen 8 en 9 kan je luisteren naar Utrecht Sociaal. Daarna een paar uur bingo non-stop de radio. En vanavond tussen 11 en 12 dan ga jij heerlijk slapen. En dat doe jij met Loris Nicolaas de radio. We gaan het even een beetje rustiger aan doen. En dat doen we met de mannen die al een tijdje niet meer samen zijn, maar wel prachtige nummers hebben uitgebracht. We hebben het over Nick en Simon en Vaarwel Verleden.

album Country and Raven. En ja, je moet het maar kunnen, country dansen. Ik vind het in ieder geval heel knap als je het kan bijhouden. De gemeente Utrecht is vandaag gestart met een proef met speciale containers voor groente, fruit en etensresten. De eerste van in totaal 120 containers zijn nu in gebruik in onder meer Tolsteeg, de Zeeheldenbuurt en Kanalenland. Met de pilot wil de gemeente het scheiden van afval verbeteren. Vooral in de wijken met veel hoogbouw. En op dit moment belandt een groot deel van het groente, fruit en etensafval nog bij het restafval. Terwijl het kan worden hergebruikt voor compost en biogas. Bewoners openen de containers met een chipkaart of een telefoon. En de proef moet uitwijzen of het systeem ook in andere Utrechtse wijken kan worden ingevoerd. Maar ja, voor nu alleen maar in deze wijken. En ja, aan de andere kant wel lekker als het een beetje gescheiden kan worden. En het weer kan er worden hergebruikt. Dat is een beetje het doel ervan, dus vandaar. Voor de tijd voor Sjaak en Straf even een beetje zomerse muziek op de radio.

Speciale plaat voor vandaag. Muziek van René Vroger en Nobody Else. Het weekend achter de rug en weer een nieuwe werkweek begonnen. En ook weer de hele week natuurlijk op weg naar huis op de radio. En dan vrijdag presenteer ik samen met Suus op weg naar het weekend. Hier op Bingo FM ook reuze gezellig, kan ik je vertellen. Dit is een klassieker van Danny de Munk. Hij werd later gecoverd door deze jongen. We hebben het over Dave Dekker. Ik sta met

2026. Ik ga je een hele fijne avond toewensen en je achterlaten met deze schitterende plaat. Een oudje van André Hazes, nu gezongen door Jeroen van der Boom. Leef je maar.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de COVID-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: De politie heeft een verdachte aangehouden voor het mishandelen van 3 mensen tijdens de Pride in Utrecht afgelopen zaterdag. De slachtoffers zijn geslagen en raakten licht gewond. De verdachte is een man van 28 uit Den Haag. De politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om homohaat gaat. Dat moet nog blijken uit onderzoek. Een leerling van de Utrechtse school X11 is tijdens een schoolreisje in Parijs in het water beland en gewond geraakt. Het incident gebeurde vrijdagavond tijdens een boottocht over de Seine. De leerling was korte tijd zoek in het donker, maar is uiteindelijk uit het water gehaald. Vanwege zijn verwondingen ligt hij nog in het ziekenhuis. Scholenkoepel Nuovo zegt geschrokken te zijn. Vanwege de privacy wordt geen informatie gedeeld over de medische situatie van de jongen. 2 zorgvilla's van Expert Care, waaronder 1 in Vleuten, gaan dicht zonder dat er voor alle kinderen een vervangende plek is geregeld. Ouders van de kinderen maken zich zorgen. In maart beloofde minister Sterk van Langdurige Zorg dat de villa's pas zouden sluiten als er voor alle meervoudige gehandicapte kinderen opvang was geregeld. Maar dat gebeurt dus niet. De instelling stopt vanwege geldproblemen. Een paar buurten in Utrecht krijgen ondergrondse GFE-containers. Die zijn bedoeld voor groente, fruit en etensresten dat nu nog vaak bij het restafval belandt. En dat is zonde, vindt wethouder Schilderman. Een derde van het huishoudelijk afval bestaat uit etensresten. En daar kan bijvoorbeeld compost van worden gemaakt. De nieuwe containers zijn vooral bedoeld voor mensen die in hoogbouw wonen. Het weer. Vanavond vallen er een paar stevige buien. Morgen wolken en zon. 'S Middags kans op onweer. Het wordt 17 graden.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
2: We hebben het over dus heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
1: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De politie heeft een verdachte aangehouden voor het mishandelen van 3 mensen tijdens de Pride in Utrecht afgelopen zaterdag. De slachtoffers zijn geslagen en raakten licht gewond. De verdachte is een man van 28 uit Den Haag. De politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om homohaat gaat. Dat moet nog blijken uit onderzoek. Een leerling van de Utrechtse school X11 is tijdens een schoolreisje in Parijs in het water beland en gewond geraakt. Het incident gebeurde vrijdagavond tijdens een boottocht over de Seine. De leerling was korte tijd zoek in het donker, maar is uiteindelijk uit het water gehaald. Vanwege zijn verwondingen ligt hij nog in het ziekenhuis. Scholenkoepel Nuovo zegt geschrokken te zijn. Vanwege de privacy wordt geen informatie gedeeld over de medische situatie van de jongen. 2 zorgvilla's van Expercare, waaronder 1 in Vleuten, gaan dicht zonder dat er voor alle kinderen een vervangende plek is geregeld. Ouders van de kinderen maken zich zorgen. In maart beloofde minister Sterk van Langdurige Zorg dat de villa's pas zouden sluiten als er voor alle meervoudig gehandicapte kinderen opvang was geregeld. Maar dat gebeurt dus niet. De instelling stopt vanwege geldproblemen. Een paar buurten in Utrecht krijgen ondergrondse GFE-containers. Die zijn bedoeld voor groente, fruit en etensresten dat nu nog vaak bij het restafval belandt. En dat is zonde, vindt wethouder Schilderman. Een derde van het huishoudelijk afval bestaat uit etensresten. En daar kan bijvoorbeeld compost van worden gemaakt. De nieuwe containers zijn vooral bedoeld voor mensen die in hoogbouw wonen. Het weer. Vanavond vallen er een paar stevige buien. Morgen wolken en zon. 'S Middags kans op onweer. Het wordt 17 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
2: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw. En de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
1: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
3: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
1: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Utrecht Sociaal.

0: Vandaag hebben wij bij ons twee heel bijzondere gasten, want zij zijn van het conservatorium. En het conservatorium bestaat dit jaar 150 jaar. Bij mij aan tafel zit Wiek Heijmans. Welkom.
1: Dank je.
0: En Juriaan Kurpershoek. Welkom.
2: Dank je wel.
0: Wiek, het conservatorium bestaat 150 jaar. Vertel eens wat over de historie.
1: Ja, het Utrecht Conservatorium is niet het oudste conservatorium van Nederland, maar wel een heel mooi en gerespecteerd oud conservatorium. Mm-hmm. Waar in wat het KNW-gebouw heet, Kunst en Wetenschappen, waar Brahms nog gespeeld heeft in de 19e eeuw. En waar een hele hoop geschiedenis is. Het conservatorium heeft eerst ergens anders gestaan en is sinds 1971 op de Mariaplaats. En we bezetten daar inmiddels twee panden. Genoemde gele KNW-gebouw, wat iedereen wel kent.
0: Waar ooit brand heeft gewoed.
1: Dat klopt, ja. En het andere gebouw is het voormalig, wat is het, Johannes Tadeo ziekenhuis. Yeah. In ieder geval een voormalig ziekenhuis met een kapel erin, waar ook een orgel in staat. En het conservatorium is in 1987 onderdeel geworden van de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht, de HKU. Bekend van 2 voor 12. Ja. En eigenlijk de grootste kunstopleiding van Europa, als ik het goed zeg.
0: Maar dus alle kunsten bij elkaar, hè?
1: Alle kunsten bij elkaar. En dat is ook een van de kenmerken van het Utrechtse conservatorium. Dat het ingebed is in de kunsten van de andere opleidingen. Hè. Dus bijvoorbeeld muziek en technologie is een aparte opleiding. De beeldende kunst, de media. Nou, noem maar op, van alles en nog wat. Ja. Fotografie. Bijzonder is aan het Utrechtse conservatorium is dat je niet alleen een hele goede klassieke en historische afdeling hebt en een hele fijne jazz en pop opleiding, maar je hebt er ook een opleiding die heet Musician 3.0. En dat, dan denk je, wat is dat nou weer? Ja, Musician 3.0. Ja, dat zou ik ook denken. Maar het is een makersopleiding. Dus ja, kijk, muziek maken is meer dan componeren. Hè. Je kan ook vanuit improvisatie kun je muziek maken. En je
0: is
1: kan...
0: dat jazz, inderdaad, want dat heb ik in het verleden wel gehoord. Jazzmuzici improviseren heel veel.
1: Dat klopt, maar je hebt allerlei vormen van improvisatie. En jazzmuziek is daar één vorm van. En, mm-hmm. die specifieke vorm die wordt op heel hoog niveau onderwezen op onze jazz- en popopleiding. Maar bij Musician 3.0, daar beginnen we eigenlijk bij nul. En daar word je toegelaten op grond van je makerschap, van je creativiteit. En dat zijn dus mensen die komen uiteindelijk terecht op allerlei verschillende plekken. En die werken heel veel interdisciplinair. Dus dat kan zijn dat het uiteindelijk een bijzonder popbandje wordt wat de Nederlandse popprijs wint. Zoals de Zweefclub van dit jaar. Maar er is ook wel eens een groep geweest die een jazzprijs gewonnen heeft. Woodcraft bijvoorbeeld. En daar is ook een man die is componist in de hedendaagse muziek. Hè, de hedendaagse klassieke muziek. En die is artist in residence bij het Opera Festival en bij het Muziekgebouw in Amsterdam. En bijvoorbeeld een jongen die zijn geld verdient met reclamemuziek. En mensen die workshops geven. Dus het zijn allerlei verschillende dingen. Maar er zit vooral ook heel veel interdisciplinariteit. Dus mensen zijn met dans bezig of met theater. Dus het is een hele leuke, brede opleiding. En die afdelingen, ook met de afdeling docent muziek, die werken allemaal met elkaar. Mm-hmm. En al helemaal werken we allemaal met elkaar samen voor het jubileumproject.
0: Want dat gaat dit jaar dat spelen.
1: Dat is dit jaar, dat is sterker nog, dat is deze maand.
0: Dan gaan we daar naar de muziek over verder.

0: nu al wiepie.
1: Bij ons in de studio. Wiek Heijmans. Hij is de artistiek coördinator van het jubileumjaar. Hè, want daar sloten we het mee af, omdat het conservatorium dit jaar 150 jaar bestaat. Er komt een speciaal project.
2: Ja, een heel bijzonder project, denk ik, voor de stad. Het is echt voor de stad. Een cadeau aan de stad. En het heet De Schat van Utrecht. Wat gaan we doen? We gaan op zondag 28 juni om 4 uur...
1: Dat is al bijna, hè?
2: Ja, zeker. Om 4 uur 's middags, zondagmiddag om 4 uur... gaan we vanaf het Domplein gaan we in parade... gaan we al musicerend en dansend lopen naar de Mariaplaats. En dat doen we met een stuk van een Utrechtse componist die wereldberoemd is, namelijk Jacob van Eyck.
1: Ja.
2: En dat is de voormalige stadsbeiaardier van Utrecht. Maar dan voormalig als in 400 jaar geleden.
1: Dus een heel oud stuk.
2: Een beroemd stuk van hem heet de Fluiten Lusthof. En onze blokfluitdocent Robert de Bree, die heeft een arrangement gemaakt. En dan na een kleine toespraak zal Robert in zijn eentje beginnen. En dan gaat het carillon meespelen van de Dom.
1: Wat leuk.
2: En dan gaan er steeds meer muzici meespelen. Mensen van het conservatorium.
1: Ja.
2: Hè, studenten, docenten, alumni. Maar ook tientallen, zo niet meer dan 100, muzici en zangers uit de stad. Die zich al aangemeld hebben om mee te spelen in deze parade. Of in het vervolg van dat mooie project op de Mariaplaats.
1: Maar je zegt die zich al opgegeven hebben. Zijn er ook nog mogelijkheden dat de luisteraars zich kunnen opgeven?
2: Nou, en dat is het mooie van dat we hier nog even zitten.
1: Ja.
2: We hebben die deadline lekker wat opgeschoven. Zodat mensen zich toch nog kunnen aanmelden. Alhoewel er al heel veel mensen meedoen, maar dat kan. En dan ga je naar www.hku.nl /doe mee.
1: En daar kan men zich opgeven.
2: Ja, dan zie je precies wat er is. Als je een beetje instrument kan bespelen of je kan een beetje zingen. Je hoeft zelfs niet per se noten te kunnen lezen. Maar het is wel handig. Hoe meer noten je kan lezen en hoe meer je bedreven bent op je instrument, hoe meer je mee kan doen natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar in principe kun je, als je je een beetje voorbereidt, kun je met 1 repetitie kun je al meedoen aan het concert.
1: En die repetities die kan ik vinden dus op...
2: Dat staat allemaal op die website.
1: .nl/doe mee.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Geweldig, wat leuk.
2: Ja, ik wil graag nog even de rest van het programma vertellen.
1: Ja, nou, uiteraard.
2: Want we spelen niet alleen maar een stuk van 400 jaar oud.
1: Nee.
2: We spelen ook een stuk van, dik 50 jaar oud. En dat is heel grappig. Dat is ook een hele beroemde componist. Misschien wel Nederlands beroemdste componist van de 20e eeuw. Louis Andriessen. Die komt uit een hele muzikale familie. Zijn vader Hendrik was ooit directeur van het conservatorium.
1: Leuk.
2: En Louis Andriessen is iemand die echt een revolutionair in de muziek is geweest. Die heeft popmuziekelementen en jazzmuziekelementen geïntroduceerd in de klassieke muziek in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. En een van de dingen die hij gedaan heeft, is in opdracht van de gemeente Utrecht een stuk schrijven voor de toen jubilerende gemeentemuziekschool Utrecht. Want toen bestond er nog een gemeentemuziekschool.
1: Domplein tot ook.
2: Ook weer Domplein.
1: Ja.
2: En dat is een heel bijzonder stuk. Want het is namelijk geschreven op 9 meter behangrol.
1: Fantastisch.
2: Ja, en het heeft wel 4 verschillende vormen van notatie. Met streepjes en met woorden, maar ook met gewone noten. En wij gaan, nadat het stuk 50 jaar verdwenen is geweest, de herpremière van dat stuk doen bij deze gelegenheid.
1: Gaan we het hier nu naar luisteren en daarna gaan we verder met onze eigen muziek.

0: Julian Körpershoek.
1: Ja.
0: Jij bent arrangeur van het jubileumproject.
1: Zo ongeveer, ja.
0: En maar je bent ook gitarist.
1: Ja, zeker.
0: Dus vertel, wij hebben net een stukje gehoord van Louis Andriessen.
1: Ja.
0: Dat is niet jullie stuk, hè?
1: Nee. Dit was een stuk wat hij rond dezelfde tijd al heeft geschreven. En er zitten duidelijk vergelijkbare invloeden in. Mm-hmm. Maar dit is het stuk waarmee hij zo ongeveer doorgebroken is. Daarin hoor je dus ook veel elementen die op zich terugkomen in dat stuk wat wij gaan in première gaan brengen, soort van.
0: Het jubileumstuk?
1: Ja, precies. Ja. En ik heb dus de eer gehad om een deel van, van die muziek te mogen vertalen naar de jazz- en popsetting. Okay. Want dat stuk, De Schat van Scharlaken Rackham, was oorspronkelijk geschreven voor 3 toetseninstrumenten, voor 3 pianisten. De school had het idee om die 3 toetsenpartijen te verdelen over 3 verschillende afdelingen. Dus toetsinstrument 1, ja, dat werd de klassieke afdeling. Toetsinstrument 2, dat werd 3.0. En toetsinstrument 3, dat werd de jazz- en popafdeling.
0: Maar hoe ga je een toetsenstuk vertalen naar een stuk dat jullie gaan wandelen? Want volgens mij neem je geen vleugel op je rug.
1: Nee, dat klopt. Dit stuk, de schat, dat spelen we dus nadat die wandeling voltooid is. Dus we beginnen met de wandeling vanaf de Dom naar de Mariaplaats.
0: Ja.
1: Dan is er een toespraak. En daarna spelen wij dit stuk van Louis Andriessen.
0: En is dat de toespraak van een van de bekende Utrechters?
1: Zeker weten.
0: Sharon Dijksma?
1: Ja.
0: Leuk. Dus inderdaad, de burgemeester komt dus ook. En zij zal dus inderdaad ook een verhaal vertellen, even toespraak houden. En daarna spelen jullie dus dat stuk met toetsen.
1: Nou ja, kijk, de vraag is inderdaad, hoe vertaal je een partij die oorspronkelijk is verzonnen voor een piano-instrument, mm-hmm, naar een volledige afdeling?
0: Ja.
1: Dus hoe laat je heel jazz en pop een pianopartij spelen?
0: Ja.
1: Het antwoord ligt hem in dat die pianopartij niet in exacte noten geschreven is, maar het begint bijvoorbeeld met tekstinstructies. Dus in plaats van dat Andriessen voorschrijft, speel deze 5 noten, zegt hij, speel een D-majeur akkoord. Of speel een akkoord waarvan je denkt dat de dirigent het mooi vindt. Dus hij bouwt
0: improvisatie.
1: Ja, hij bouwt in het stuk een heleboel vrijheid in. En als je met 3 toetsinstrumenten speelt, is dat superleuk, want dan kan iedereen zijn eigen invulling eraan geven. Maar als je met 3 afdelingen staat van, laten we zeggen, 60 man per afdeling, dan heb je dus 180 man die te gaan doen wat zij denken dat de dirigent mooi vindt. Nou ja, als je wil dat het nog enigszins coherent overkomt, moet je daar misschien alvast op voorsorteren en dus een aantal mensen aanwijzen en zeggen, joh, maak jij, of in dit geval dus ik, een invulling van wat jij denkt dat de dirigent mooi vindt. Dus aan mij de zeer eervolle taak om de instructies van Louis Andriessen zo accuraat mogelijk te vertalen naar een arrangement voor in dit geval de jazz- en popafdeling.
0: En is het dat stuk wat jij dus staat vertalen, is dat die behangrol waar ik het net over had?
1: Exact, ja.
0: Oké. Ja, dus 9 meter behang moet jij omzetten naar jouw afdeling.
1: Ja.
2: Leuk. Nou, het grappige is, het is niet de hele behangrol. De afdelingen spelen gelukkig ook echt samen met elkaar. Het is niet alleen maar per afdeling dat we iets doen. Maar we vonden het ontzettend leuk om elke afdeling te laten shinen.
0: Ja.
2: Om te laten horen wat al die verschillende afdelingen in huis hebben. En we hebben natuurlijk ook veel zangers van bijvoorbeeld de docent muziekafdeling die meezingen. En dan hebben we natuurlijk nog al die mensen van buiten die ook meedoen. Hè? Want het is echt een co-productie van het conservatorium en de Utrechters.
0: Ja.
2: Dat is echt zo belangrijk dat we dat samen doen met de stad. En je moet je voorstellen, als we daar dus aankomen, dan, en Sharon Dijksma die heeft die.
0: Weet je wat? Ja? Als we dan aankomen, dan komen we eerst aan naar

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De politie heeft een verdachte aangehouden voor het mishandelen van 3 mensen tijdens de Pride in Utrecht afgelopen zaterdag. De slachtoffers zijn geslagen en raakten licht gewond. De verdachte is een man van 28 uit Den Haag. De politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om homohaat gaat. Dat moet nog blijken uit onderzoek. Een leerling van de Utrechtse school X11 is tijdens een schoolreisje in Parijs in het water beland en gewond geraakt. Het incident gebeurde vrijdagavond tijdens een boottocht over de Seine. De leerling was korte tijd zoek in het donker, maar is uiteindelijk uit het water gehaald. Vanwege zijn verwondingen ligt hij nog in het ziekenhuis. Scholenkoepel Nuovo zegt geschrokken te zijn. Vanwege de privacy wordt geen informatie gedeeld over de medische situatie van de jongen. 2 zorgvilla's van Expercare, waaronder 1 in Vleuten, gaan dicht zonder dat er voor alle kinderen een vervangende plek is geregeld. Ouders van de kinderen maken zich zorgen. In maart beloofde minister Sterk van Langdurige Zorg dat de villa's pas zouden sluiten als er voor alle meervoudige gehandicapte kinderen opvang was geregeld. Maar dat gebeurt dus niet. De instelling stopt vanwege geldproblemen. Een paar buurten in Utrecht krijgen ondergrondse GFE-containers. Die zijn bedoeld voor groente, fruit en etensresten dat nu nog vaak bij het restafval belandt. En dat is zonde, vindt wethouder Schilderman. Een derde van het huishoudelijk afval bestaat uit etensresten. En daar kan bijvoorbeeld compost van worden gemaakt. De nieuwe containers zijn vooral bedoeld voor mensen die in hoogbouw wonen. Het weer. Vanavond vallen er een paar stevige buien. Morgen wolken en zon. 'S Middags kans op onweer. Het wordt 17 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: conservatorium bestaat dit jaar 150 jaar. En bij mij in de studio zit onder andere Wiek Heijmans. En Wiek, jij vertelde net, jullie gaan dat stuk lopen vanaf de Domtoren, het Domplein.
1: Ja.
0: En dan kom je door de Zalenstraat, dan kom je bij de Mariaplaats. Daar gaat Sharon Dijksma een toespraak houden, onze eigen burgemeester. En dan?
1: En dan spelen wij het derde stuk, wat we nog niet genoemd hebben. En dat is een echte wereldpremière van Utrechtse basisschoolkinderen. Want onze afdeling docent muziek, die hebben in een heleboel basisscholen in de stad, hebben die dit voorjaar allemaal wat wij noemen grafische partituren gemaakt. Dus met tekeningen en cijfers en kleuren. En ik weet echt niet wat ze gedaan hebben.
0: Geen noten.
1: Ik denk dat de meesten geen noten geschreven hebben. En dat is dus ook aan ons om dan dat stuk te gaan interpreteren.
0: Ja.
1: De kindercomponist der Nederlanden, samen met Annemaartje Lemerijs, die onze compositiedocent is, die gaat een compilatie maken van een aantal van die kinderpartituren.
0: Ja.
1: Dat gaat te zien zijn op het grootst mogelijke ledscherm dat er te krijgen is in Nederland. Ja. 4x7 meter op de Mariaplaats met een podium van 20 meter breed. En de mensen spelen ook nog vanuit de ramen van het conservatorium van de beide gebouwen aan de Mariaplaats. En dan gaan we dat stuk wat we nog niet weten, dat gaan we straks spelen onder leiding van een hele bijzondere dirigent, namelijk Esmee Oldhuis. En waarom is die zo bijzonder? Die heeft een methode ontwikkeld waarmee je met heel veel mensen tegelijkertijd kan improviseren en dat het dan toch heel erg samenklinkt.
0: Oh, dat is mooi.
1: Ja, dat is de zogenaamde Cobrani-methode. En dat werkt echt als een trein. En zo'n grafische partituur kun je met die methode heel mooi uitvoeren.
0: En dat laten jullie zien op dat hele grote scherm?
1: Dat ziet het hele publiek op het scherm. En dan zie je wat er gebeurt. En waar we het daar straks over hadden in het vorige blokje.
0: Ja.
1: Dames en heren, het is trouwens 28 juni om 4 uur op het Domplein. Dat we dit gaan doen. Maar het vorige blokje hadden we het over het stuk van Louis Andriessen. Hè? Ja. De schat van Scharlaken Rackham. Dat is op 9 meter behangrol gemaakt. Nou, 9 meter behangrol is te groot om in één keer te laten zien.
0: Ja.
1: Dus wat je gaat zien op dat grote ledscherm is dat we door die behangrol heen scrollen.
0: Ja.
1: Hè, als een soort video. En dan kun je dus gewoon meekijken. Al die mooie tekeningen op die behangrol. Die krijg je allemaal te zien.
0: Ja.
1: Terwijl wij daar met, nou ja, wat zal het zijn? 150, 200 muzici. En het publiek, want het publiek doet ook mee. Je kan ook onvoorbereid komen en dan ga je toch meezingen met de schat. En wat de schat is, dat ga ik niet vertellen. Maar iedereen kan eraan meedoen.
0: Iedereen kan eraan meedoen. 28 juni, 's middags om 4 uur op het Domplein, daar begint het. Je kan inderdaad ook nog meedoen inderdaad, als je een instrument hebt. En dan kun je nog een keertje oefenen ook. En dat gaat via hku.nl/doe mee. Zie je ook nog wanneer de repetitiedata zijn.
1: Klopt.
0: Dus inderdaad, kun je een beetje spelen, kun je een beetje noten lezen. Dan is dat een pre. Maar als je denkt van, ik kan geen noten lezen, maar ik vind het geweldig leuk om muziek te maken. Omdat je zelf ook improviseert, dan ben je ook van harte welkom. Dus maak daar gebruik van, want dit is natuurlijk een optreden wat je maar eens in 150 jaar meemaakt.
1: Precies, dat gaat even duren voordat er weer zoiets komt.
0: Ja, de meeste van ons halen dat misschien niet, maar misschien ook wel, want je weet het niet, de techniek gaat ook steeds verder. Dus inderdaad, 28 juni, 's middags om 4 uur op het Domplein. En dan inderdaad maken we daar een geweldig feest van. Jij gaat mij zo meteen wat vertellen over de studie die je volgt, Jurjan. Dus wij gaan er even uit voor de muziek.

0: Conservatorium van Utrecht bestaat dit jaar 150 jaar. En in die tijd is er heel veel gebeurd, maar vooral ook nu, op 28 juni, gaat er heel veel gebeuren. Dan kunt u zelf meedoen met een project waar ze op dit moment mee bezig zijn, wat nog niet alles van verteld wordt, maar waar u wel aan mee kunt doen. En 28 juni op het Domplein, 's middags om 4 uur. En daarna trekt u met elkaar allemaal naar de Mariaplaats. En daar staat een heel groot scherm met daarvoor een orkest. Maar het orkest bent u misschien zelf ook wel. Juliaan, ja. Jij bent de gitarist, je doet de master.
1: Ja.
0: Hoe komt dat?
1: Nou, ik heb mijn bacheloropleiding aan een ander conservatorium gevolgd. Dat was het conservatorium in Haarlem.
0: Ja.
1: En daar heb ik popsessiemuziek gestudeerd. Dus daar ben ik eigenlijk opgeleid als, laten we zeggen, gitaarambtenaar. Dus je belt mij en je zegt, Juriaan, ik wil exact dit hebben. Dan krijg je de allerbeste versie van dat wat je vraagt.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen dat artisticiteit daar niet iets is wat echt gestimuleerd wordt. De focus ligt veel meer op
0: naspelen. Zeker.
1: Het naspelen en wel, nou ja, je hebt je zaakjes echt wel voor elkaar. Maar ik merkte bijvoorbeeld dat als ik een studiosessie had,
0: ja,
1: en er waren geen voorbereide partijen, maar iemand vroeg, joh, hoe zou jullie aan dit spelen? Je hebt carte blanche, weet je wel.
0: Ja.
1: Dan sloeg ik juist een beetje dicht, omdat redelijk wat stijle kennis, dus dan ging het in mijn hoofd om, oh, ik zou het op die manier kunnen invullen of die manier kunnen invullen, maar weinig persoonlijke voorkeur.
0: Ja.
1: Ik
0: leert spelen eigenlijk.
1: Ja, ja, je leert heel goed spelen, maar er zit weinig makerschap in, zeg maar. Ik merkte dat ik daar heel erg tegenaan liep. En toen ik was afgestudeerd, heb ik een paar jaar gewoon gewerkt in het werkveld. En toen merkte ik dat ik te nieuwsgierig was om te stoppen met leren. Dus toen besloot ik, ik ga een masteropleiding doen.
0: Ja.
1: Hier en daar auditie gedaan. Uiteindelijk ben ik dus op het Utrecht Conservatorium terechtgekomen. En ik had verwacht dat de nadruk zou liggen op jazzgitaar studeren. Want het is een jazz- en popopleiding. En dat popgedeelte, dat zat wel snor, zeg maar. Maar het prachtige van de masteropleiding was voor mij juist dat er een enorme kruisbestuiving bestaat tussen de verschillende afdelingen. Want ja, de studie die ik doe, dat is een jazz- en popopleiding, maar alle masterstudenten worden op een hoopje gegooid en je loopt tegen dezelfde problemen aan. Dus de eerste 2 maanden werd ik doodgegooid met namen van componisten en stukken die ik nog nooit had gehoord. Want van de, laten we zeggen, 30 masterstudenten in mijn jaar waren er 4 jazz- en popstudenten, waaronder ik.
0: En zijn het er wel allemaal gitaarstudenten?
1: Nee,
0: of
1: juist niet.
0: Juist niet.
1: Nee, samen met 1 andere jongen waren wij de gitaarsectie van het jaar, zeg maar. Maar verder is het voornamelijk klassiek, eerlijk gezegd.
0: Oké.
1: En gaandeweg merkte ik dus dat voor mij juist heel erg verfrissend werkte. Omdat ik werd blootgesteld aan allerlei nieuwe invloeden. Nieuwe muziek natuurlijk, maar ook nieuwe wijzen van kijken naar muziek en het maken van muziek.
0: Ja.
1: En toen kwam het makerschap steeds verder omhoog borrelen, zeg maar. Dus ook de aanwezigheid van de 3.0 afdeling, waar het makerschap het ambacht is, zeg maar. Dat was zo. Daar ligt voor mij ook de unieke charme van dit conservatorium. En achteraf denk ik dat ik overal jazzgitaar had kunnen gaan studeren. Maar ik denk dat ik nergens had geleerd om een maker te zijn zoals ik dat hier heb geleerd.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Dus een hele mooie, bijzondere opleiding. Master, dat duurt 4 jaar?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar, dus je zit in je laatste jaar?
1: Ja, zeker. Ik ga komende dinsdag afstuderen.
0: Fantastisch. Dus dat is heel mooi. Mooi ook inderdaad dat het conservatorium dit ook ter beschikking stelt. Hè? Dus dat ze inderdaad op een hele bijzondere wijze ook aan een jubileum inderdaad werken. Mocht u dus inderdaad zelf mee willen doen op 28 juni, ga dan naar hku.nl/doe mee. Ga naar een van de repetitiedaten en speel mee inderdaad in het orkest. Maar iedereen die het leuk vindt gewoon om muziek te maken, doe dat vooral. Dus heren, geweldig bedankt. Maak er een heel mooi feest van. En inderdaad iets waar Utrecht trots op kan zijn. Dus
2: zeker
0: hartelijk dank.
1: Dank je wel.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
2: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
1: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: De politie heeft een verdachte aangehouden voor het mishandelen van 3 mensen tijdens de Pride in Utrecht afgelopen zaterdag. De slachtoffers zijn geslagen en raakten licht gewond. De verdachte is een man van 28 uit Den Haag. De politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om homohaat gaat. Dat moet nog blijken uit onderzoek. Een leerling van de Utrechtse school X11 is tijdens een schoolreisje in Parijs in het water beland en gewond geraakt. Het incident gebeurde vrijdagavond tijdens een boottocht over de Seine. De leerling was korte tijd zoek in het donker, maar is uiteindelijk uit het water gehaald. Vanwege zijn verwondingen ligt hij nog in het ziekenhuis. Scholenkoepel Nuovo zegt geschrokken te zijn. Vanwege de privacy wordt geen informatie gedeeld over de medische situatie van de jongen. 2 zorgvilla's van Expercare, waaronder 1 in Vleuten, gaan dicht zonder dat er voor alle kinderen een vervangende plek is geregeld. Ouders van de kinderen maken zich zorgen. In maart beloofde minister Sterk van Langdurige Zorg dat de villa's pas zouden sluiten als er voor alle meervoudig gehandicapte kinderen opvang was geregeld. Maar dat gebeurt dus niet. De instelling stopt vanwege geldproblemen. Een paar buurten in Utrecht krijgen ondergrondse GFE-containers. Die zijn bedoeld voor groente, fruit en etensresten dat nu nog vaak bij het restafval belandt. En dat is zonde, vindt wethouder Schilderman. Een derde van het huishoudelijk afval bestaat uit etensresten. En daar kan bijvoorbeeld compost van worden gemaakt. De nieuwe containers zijn vooral bedoeld voor mensen die in hoogbouw wonen. Het weer. Vanavond vallen er een paar stevige buien. Morgen wolken en zon. 'S Middags kans op onweer. Het wordt 17 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
2: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Scholz.
3: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig. Met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator. En geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden en wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Laurens Nicolaas.

André Hazes met Amor, Amor, Amor. Lekker hoor, op de maandagavond in de Webber Lawrence. Zo vlak voor het slapen gaan, hoor je zo dadelijk een fout momentje. En heb jij een suggestie, laat even weten via de app lawrence@bingofm.nl of via mijn eigen Insta, @LawrenceNicolaas. En vergeet me dan niet gelijk te volgen. Je mag me ook toevoegen op Facebook, hè. Vind ik ook erg gezellig. De 3A's zo dadelijk, maar eerst Vincent. We zijn er bijna. En na de 3A's, ja, komt hij echt voorbij, hoor. Een lekker fout momentje.

De drieërs met Dit is zo'n dag. Het is tijd voor Lily Allen met Smell. Ik ga even lachen zo naar de camera. Oh, er staat hier geen camera in de studio. Jammer joh.

Mijn Hart van Treintje Oosterhuis. En het is tijd voor de droomcheck van vanavond. Op deze maandagavond, Gino Groos, Alicia. En zo dadelijk hoor je Normaal.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

thuis te lieverd. Er is niemand die doet wat ik deed. En er is echt niemand die weet wat ik weet. En lieve schat, jij weet dat ook. Beter ga je het echt niet vinden.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral model spoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. En Nederland elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen.